0: 包括对深水道的阿西达。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.